0: met de auto.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomersale bij Bol. Met deze week volume deals. Zoals paarsje vanaf 34 cent per rol. En tot 100 euro korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Zowel persoonlijk als geestelijk.
3: Zoek je een mooie laptop en een studio goed mee te beginnen? Maak kennis met de HP 830 G7, een mooie flotte laptop. Met een i5 processor en een snelle SSD, de ideale laptop voor iedere student. Nu met onze back to school deal, 30 euro extra korting, een gratis lief en een muis. Bestel hem eenvoudig via onze website of kom langs bij een van onze winkels.
0: En nu werk ik met hem samen als predikant.
4: Samen met een privilege zitten.
0: En het is een voorrecht.
5: Hello, my name is Elias Grace. Tonight, I'm singing a new version of a hymn the whole world knows. How great thou art. I didn't come here to win anything. I came to remind every heart watching of the one who made This Is For Jesus.
6: Welcome to America's Talent Arena.

0: beautiful.
1: Dat we allemaal verloren zijn.
2: Es mundo aquí.
1: Deze wereld
2: mundo
1: is een wereld.
3: My name is Yu Manglong.

0: Jesus.
1: Thank you, Mom.
0: Con.
2: Determinar.
3: Dan is het de vastbeslotenheid.
2: Insistir.
3: Vasthouden.
2: Perseverar.
3: Doorgaan. Niet opgeven.
2: Trata na ranha un persona, un bestia of un objeto.
3: Proberen om
4: iemand. You're up very soon.
0: You're up very soon.
4: Understood.
0: Good luck. You're gonna kill it out there, man. Now, thanks. I appreciate it. Don't worry. Just breathe. Go show him.
5: Welcome, everyone. Are you ready? Let's make some noise! And now, performing live, you may all.
3: De persoon die op zoek is, geeft aan hetgeen dat verloren is.
1: Waarom kost de elektriciteit eigenlijk zoveel? Wat als ons hele huis op zonneschijn kon draaien? Wat als er een klein apparaatje bestond dat al die zonneschijn kon opvangen?

0: bent kwijtgeraakt.
1: Dios está a hoy.
0: God zoekt u vandaag. Zijn kinderen die verloren zijn. En we moeten dit begrijpen.
1: Ser perdi,
0: verloren zijn
1: no está algo fácil.
0: Is niet makkelijk.
1: Urbano, perdi,
0: wanneer je verloren bent,
1: Jeremy,
0: geloof me.
1: Je
0: voelt je angsten.
1: Algun te kijken miedo.
0: Sommigen worden bang.
1: Terror.
0: In terror.
1: Want ze hebben de imaginación.
0: Want ze hebben de verbeelding.
1: Si no cae arriba.
0: Dat als ze de weg niet vinden.
1: Como está perdí.
0: Dat ik verloren ben.
1: Lo mete perdí para siempre.
0: Dan ben ik voor altijd verloren.
1: Mete espera.
0: Ik hoop.
1: Mi familia nang.
0: Dat mijn familie,
1: Hende nang.
0: Mensen,
1: lo realiza,
0: zullen realiseren
1: te perdi.
0: Dat ik verloren ben.
1: Pregunta de Birma.
0: En de vraag is,
1: ¿cuánto valor botín para familia?
0: Hoeveel waarde heb jij voor jouw
1: ¿cuánto
0: gezin?
1: Valor botín para boyen en arrendó divo?
0: Hoeveel waarde heb je voor de mensen om je heen?
1: Si vete persona que urban constantemente te problema bota trece. Si vete persona,
0: als je degene bent,
1: que constantemente bota orquestra problema,
0: die constant problemen veroorzaakt, en je brengt oneenigheid. Wanneer je bent verdwaald, is dat een opluchting. Ze voelen zich opgelucht. Na 2-3 dagen. Dan kunnen ze het misschien opmerken. Wacht even. Waar is die en die persoon? Voel je niet dat het rustig is?
1: Voel je niet
0: alsof het een mooie, lekkere Limpie? Omgeving is, schoon?
1: Que me apreciado,
0: geliefden.
1: Lo que nos pensé con breve,
0: wat we